0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Strand van de Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij bedolven was geraakt onder het zand. Dat gebeurde toen een zelfgegraven put instortte. De kustredders waarschuwen dat het droge zand momenteel erg onstabiel is. Strandbezoekers krijgen de raad om nooit dieper dan kniehoogte te graven. Bij een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, in het departement Var in het zuiden, is al meer dan 1700 hectare bos en natuur in de as gelegd. En het vuur verspreidt zich sneller dan voorzien. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 mensen moesten al naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Bijna 1000 brandweermensen zijn er actief. Jongeren onder de 15 in Frankrijk mogen niet meer op sociale media. Frankrijk is zo het eerste Europese land met zo'n verbod dat in september moet ingaan. Het verbod moet kinderen en jongeren beschermen tegen de negatieve impact van sociale media. Een grote stap vooruit, zegt president Emmanuel Macron.
1: C'est une avancée majeure. La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents.
0: Het verbod voor sociale media voor jongeren was een verkiezingsbelofte van Macron. Ook de afgelopen nacht hebben de VS militaire doelen in Iran aangevallen, al voor de 11e nacht op rij. Intussen blijkt dat de oorlog in Iran de VS al 37,5 miljard dollar heeft gekost. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat. Het totale bedrag is bijna een derde meer dan wat het Pentagon in mei had ingeschat. Zon en wolken wisselen af en er kan plaatselijk zelfs wat regen vallen bij maxima rond 23 graden. Ook morgen af en toe wat lichte regen mogelijk en opnieuw tot 24 graden. En daarna komt de zomer helemaal terug.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: U luistert naar West Express met Mike West.

Hallo en welkom in een nieuwe aflevering van de West Express. We begonnen in 1978 met Plastic Bertrand en Sa Plan pour moi. Blijven we in het Frans. RV Villard, 1966.

De Franstalig in dit programma, Hervé Villard uit 1966 en Capri, c'est fini. Nog belangen niet gedaan. Wij maken het uur vol met de beste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go.

0: pa.
1: Blue Mink en Good Morning Freedom. In 1980 kreeg de jongste van de gebroeders, Gib uit Australië, de hulp van zijn broertjes. Barry, Robin en Morris ondersteunden de single van deze Andy Gib. Hier zijn ze samen met Desire.

de bedoeling dan spreekwoordelijk mee een lap tegen de klok. Met een nummer uit 1979 van The Sparks, We're Gonna Beat the Clock. Maar eerst nog uit 66, The Fortunes. This Golden Ring.

The Sparks uit 1979. You gotta beat the clock. En een van de jongens mocht Duitsland niet binnen omwille van zijn kleine snorretje, weet je nog? 1 jaar later, in 1980, een hit voor de Ritchie Family. Give me a break.

0: I got my invitation. Come on, give me a break. 1980, je hoorde de Ritchie Family. Ondertussen is het ook weer al tijd geworden voor
1: de instrumentale van het eer.
0: Rodney Franklin. The Groove.

In 1968 waren deze gebroeders Tielemann in Nederland heel populair en scoorde nummer 1 hit met deze Little Bird.

Alle vogels zijn terug mooi in het kooitje gestopt. Je hoorde de Thielman Brothers uit 1968 met Little Bird. De beurt aan Richard Barnes. Take to the Mountains.

Je was hem misschien al vergeten. Daarvoor zijn programma's zoals deze altijd goed op hun plaats met de grootste hits uit de jaren 60, 70 en 80. You're the Richard Barnes en Take to the Mountains. Zo dadelijk ben je terug met Tom Jones. Maar eerst even de baby schoonmaken. Baggy Trousers 1980 met...

0: Can't you hear me? I wanna go
1: home. Hij kan je wel horen, Tom. Ik mag nog niet naar huis. Ik moet nog even het uur volmaken. Je hoorde in 1967 Mr. Tom Jones. En Detroit City.
2: 1979.
1: Miss Chaka Khan.

was Chaka Khan en I'm Every Woman uit 1979. Rest me alleen u nog te danken voor het luisteren naar de West Express. We spreken af voor een volgende aflevering. En ik laat je rustig uit 1980. Barbra Streisand en Barry Gibb. Oké, we zijn schuldig. It is guilty. Graag tot de volgende keer.

0: strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij bedolven was geraakt onder het zand. Dat gebeurde toen een zelfgegraven put instortte. De kustredders waarschuwen dat het droge zand momenteel erg onstabiel is. Strandbezoekers krijgen de raad om nooit dieper dan kniehoogte te graven. Bij een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, in het departement Var in het zuiden, is al meer dan 1700 hectare bos en natuur in de as gelegd. En het vuur verspreidt zich sneller dan voorzien. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 mensen moesten al naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Bijna 1000 brandweermensen zijn er actief. Jongeren onder de 15 in Frankrijk mogen niet meer op sociale media. Frankrijk is zo het eerste Europese land met zo'n verbod dat in september moet ingaan. Het verbod moet kinderen en jongeren beschermen tegen de negatieve impact van sociale media. Een grote stap vooruit, zegt president Emmanuel Macron.
1: C'est une avancée majeure. La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents.
0: Het verbod voor sociale media voor jongeren was een verkiezingsbelofte van Macron. Ook de afgelopen nacht hebben de VS militaire doelen in Iran aangevallen, al voor de 11e nacht op rij. Intussen blijkt dat de oorlog in Iran de VS al $37,5 miljard heeft gekost. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat.
2: This is rebuilding our military from what was not funded in the past under the Biden administration. So this is from 2026, one big beautiful bill which helped move the president's priorities.
0: Het totale bedrag is bijna een derde meer dan wat het Pentagon in mei had ingeschat. Zon en wolken wisselen af en er kan plaatselijk zelfs wat regen vallen bij maxima rond 23 graden. Ook morgen af en toe wat lichte regen mogelijk en opnieuw tot 24 graden. En daarna komt de zomer helemaal terug.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
7: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
6: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
7: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
6: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
7: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizengalmaarden.be.
6: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: Wel kan u genieten van de hitkampioen. 1 uur feel good hier bij Radio Memory.
1: Hitkampioen.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

gingen nog eens grasduinen in al die feel-good nummers. En daar kwam dit uit. Billy Joe Spears, Blanket on the Ground uit 1978. En nu even een klein kunstmomentje hier bij de hitkampioen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: This is your station. Your music.

Stadsbader in dit veelgoeduur met het hele mooie sterke. Een andere Adonis uit een andere eeuw. Elvis Presley, dat is Suspicious Minds.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Pascal Montali, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

noemen ze zo'n one-hit wonder uit Frankrijk. Thierry Pastel en un coup de folie. Dit uur heb ik nog voor jou Barbara Dex en Johannes Guénard. I only

geweest rond deze jongen, goede vriend van de show. Davy Dilamo. Helemaal terug met Sexy per me. Dat was er weer. De hitkampioen hier op je radio. We zijn er heel graag terug. Een volgende keer.

0: het strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij bedolven was geraakt onder het zand. Dat gebeurde toen een zelfgegraven put instortte. De kustredders waarschuwen dat het droge zand momenteel erg onstabiel is. Strandbezoekers krijgen de raad om nooit dieper dan kniehoogte te graven. Bij een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, in het departement Var in het zuiden, is al meer dan 1700 hectare bos en natuur in de as gelegd. En het vuur verspreidt zich sneller dan voorzien. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 mensen moesten al naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Bijna 1000 brandweermensen zijn er actief. Jongeren onder de 15 in Frankrijk mogen niet meer op sociale media. Frankrijk is zo het eerste Europese land met zo'n verbod dat in september moet ingaan. Het verbod moet kinderen en jongeren beschermen tegen de negatieve impact van sociale media. Een grote stap vooruit, zegt president Emmanuel Macron.
1: C'est une avancée majeure. La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents.
0: Het verbod voor sociale media voor jongeren was een verkiezingsbelofte van Macron. Ook de afgelopen nacht hebben de VS militaire doelen in Iran aangevallen, al voor de 11e nacht op rij. Intussen blijkt dat de oorlog in Iran de VS al 37,5 miljard dollar heeft gekost. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat.
2: This is rebuilding our military from what was not funded in the past under the Biden administration. So this is from 2026, one big beautiful bill which helped move the president's priorities.
0: Het totale bedrag is bijna een derde meer dan wat het Pentagon in mei had ingeschat. Zon en wolken wisselen af en er kan plaatselijk zelfs wat regen vallen bij maxima rond 23 graden. Ook morgen af en toe wat lichte regen mogelijk en opnieuw tot 24 graden. En daarna komt de zomer helemaal terug.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 046836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
5: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Even over 8 uur, geen ochtendshow komende 2 weken. Maar wel genieten van Totaal Nederlands, hier bij Radio Memory.
10: Totaal Nederlands.

0: niets dan Vlaamse en Nederlands is. En ik krijg bezoek van mijn goede naamgenoot Erik. En die heeft de jongens meegebracht.
1: Totaal Nederlands.

Totaal Nederlands, 100% de hits die jij wil horen in het Nederlands. En in het Vlaams natuurlijk. Je had van mij nog Toast en Yves zekerste goed met Ik schreeuw het zonder daken.

0: De grote doorbraak heet voor Jeroen van der Boom. Jij bent zo. Nou, het heet van David Bisbal. Ondertussen is er Erik bijgekomen en die heeft de jongens meegebracht.
1: Ik bel vandaag met twee jongens uit Haagt. En dat zeg ik niet zomaar jongens, want de naam van hun duo waarmee zij muziek maken, zijn ook de jongens. Dag David en Michael.
2: Hey, hallo.
3: Goedemiddag.
1: Hoe gaat het met jullie?
2: Super, alles goed hè?
1: Ondanks de crisis natuurlijk, dan zitten we allemaal
2: op beetje... Ondanks de crisis, inderdaad, ja.
1: Maar jullie zijn er toch in geslaagd om muziek te blijven maken?
2: Ja, we moeten wel, hè. We moeten wel.
3: Dat is waar. Het is wel ruimte voor creatieve zielen. Als je in je kop zit en je kan niet weg.
1: Misschien even kort, wie zijn de jongens?
3: Wel, we zijn een muzikaal duo. We staan al een aantal jaar samen op de planken. We hebben ook al heel wat regionale activiteiten gedaan. We hebben ook een paar keer op de Primusfeest bijvoorbeeld gestaan. Luisteraars
2: ons wel van
3: kennen.
2: We zijn afkomstig van Haagt.
3: En wat proberen wij te brengen? Wij proberen vooral Nederlandstalige nummers te brengen. We hebben het idee dat er wel vaak een soort van cliché rond het is Nederlandstalig. En dan proberen wij nieuwe sound voor te brengen. Een beetje vernieuwen. Kan ons een beetje vergelijken met de Vlaamse Niekent Simon.
1: Oké, ja, dat was er nog niet echt. Dus dan, je weet maar nooit natuurlijk. En jullie noemen jullie zelf de jongens. Waarom eigenlijk?
2: Ja, we zijn naar ons zeggen de jonge heren die wel weten waarmee ze bezig zijn, die toch wel vernieuwend durven te zijn.
3: Het grappige daarbij is dat als we buiten komen met twee en we noemden onszelf nog niet de jongens, hè, we hebben vroeger nog een aantal artiesten gehad, dan was het wel vaak van, ah ja, maar komen de jongens ook? En willen de jongens er ook zijn? En dan dachten we, waarom het moeilijk maken?
1: Dat is blijven hangen eigenlijk, ja. Jullie zijn toch al een tijdje bezig? Jullie hebben misschien wel meer plaatjes uitgebracht?
3: Plaatjes uitgebracht nog niet echt. Dat is echt onze eerste single. We treden natuurlijk al wel heel wat
2: op
3: samen. Maar het is echt de eerste keer dat we dachten van, ja, het is tijd voor eigen werk. En dat proberen we nu te brengen.
1: Succes. Waarover gaat dit nu eigenlijk?
3: Wel, het nummer gaat eigenlijk over de kiezen tussen je hart en je verstand. Wanneer je hart iets anders zegt dan van je verstand, moeilijkheid van ja, ik weet wel wat het eigenlijk kan, maar ga ik er toch voor, ga ik er niet voor, moet ik het risico nemen. Het gaat vooral over die chaos. Die wij op dit moment op de storm noemen.
1: En het is niet zo echt gebaseerd op de storm die er momenteel heerst, maar het past er ook wel een beetje in als je naar de tekst
2: kijkt. Ja.
1: Heel toevallig.
3: De chaos die er heerst, die kan je een beetje vergelijken met dat nu vandaag de dag aan de hand
1: is. Oké. Nou, vandaag gaan we doen met de single die dus nu uit is. Waar kunnen de mensen hem eigenlijk kopen of vinden?
3: Je kan hem vinden via iTunes, Spotify, YouTube, al de online kanalen.
1: We gaan nu luisteren naar Storm van de Jongens. En jongens, nog veel succes en tot binnenkort.
2: Hartelijk bedankt. Ja.
4: Totaal Nederlands.
5: Niemand kan zeggen of dit goed voor me is. Mijn hart weet niet.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen...

0: Pure Supreme.
1: Totaal Nederlands.
2: Hey, ik ben Koen Wouter en dit is een nummer van Clouseau.

Zo, je bent beland bij Totaal Nederland. En we gaan naar Nederland. Ze is vooral heel populair geworden met het nummer samen met Marco Borsato en Armin van Buuren. Maar dit was haar doorbraakhit. Duurt te lang. We hebben het over Davina Michelle.

0: eerste erin zitten in totaal Nederland. Zonde? Nee hoor, we hebben heel wat hits. Dus hebben we nog heel wat leuke nummers van de Kreuners. En zij heeft stijl. En nog zo'n jongen die zijn première maakt in totaal Nederland.
1: Hallo, ik ben Frans Bouwen.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: Totaal Nederlands.
4: Erik de Valk.
6: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Vanaf juni volgend jaar kan je op veel meer plaatsen in Vlaanderen zwemmen in open water. Vanaf dan mag dat in principe overal, tenzij het uitdrukkelijk is verboden, bijvoorbeeld voor de scheepvaart of doorstroming. Toezicht is er niet, dus zwemmers moeten veel meer dan nu hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Aan zee blijft zwemmen wel alleen toegestaan in bewaakte zones. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger ontslagen, na dagen van protesten. Er was veel tegenstand na het ontslag eerder van de populaire minister van Defensie. Die lag geregeld in de clinch met de opperbevelhebber, maar Zelensky behield de legertopman en ontsloeg de minister. Nu is dus ook de legerchef ontslagen. In verschillende steden in Italië, waaronder Milaan, Firenze en Napels, is gisteravond opnieuw betoog tegen politiegeweld. Die betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant in Bologna afgelopen zondag. Een man van 42 overleed toen nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kon het huis aankopen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Veel wolken vandaag, soms wat zon en plaatselijk is lichte neerslag mogelijk bij maximaal 23 graden. Ook morgen eerst wolken met mogelijk wat neerslag, later meer opklaringen en opnieuw tot 23 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Dit is Radio Memories Hitschijf.
7: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur! Het officiële huldelied van Lucien van Impe. Mijn

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Let's go, girls.

Goedemorgen, we zijn ondertussen woensdag geworden. Hebben we weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg. Samen met Shania Twain en The Man, I Feel Like a Woman. Ja, dacht ik toch, Shania, dat jij een dame was. Anders had je waarschijnlijk wel een andere voornaam gehad. Maar we gaan de mega romantische muziek gaan draaien. En we gaan hem niet verder opbrengen. Wat had je wel nog van deze Chris Norman? Die Midnight Lady. Beroemd en begeerd.

Ook op woensdag is onze Adele erbij. In de ochtendkroeg, die Old Town Glory. Ja, je kan maar alle verdiensten in je eigen streek of stad bekomen. En dan heb je het de meeste wel gehad. Nu tijd voor ons K3. En daarmee keren we terug naar die zomer van Oh Ja Lele. Ik weet het nog goed.

Clarence Clemens en Jackson Browne. You're a friend of mine. En dat kan nou leuk zijn als je weer vrienden hebt. Maar dan bedoel ik van die echte vrienden die voor jou door de vuur gaan. Want zo zie je er ook niet veel. Maar tijd nu voor Chansman Le Decor. Heb ik het natuurlijk over een viertak. En ze zijn niet blij van deze keer. En ik stap voor om. Haha.

van 7 terugkeren naar 1950 met deze van Buddy Holly. Ik had er gisteren ook al een in het programma, maar waarom niet? Deze Peggy Sue was één van zijn populairste. En wij gaan verder met één van de mooiste en mijn lievelingsplaten trouwens in het programma. Nu moeten ze even geen koffies bestellen. Want dit is Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing.

0: om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom. Welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, we gaan ze nooit vergeten. Deze Diane Warwick en die Friends natuurlijk. That's all what friends are for. En natuurlijk, die vrienden kun je altijd gebruiken. Je zou wel kunnen zeggen, het is zo'n beetje een vriendschapsaflevering hier op deze woensdag hier. En de ochtendkroeg gaan we aan. Zitten vele vrienden namelijk naast elkaar en ze zijn rondjes aan het geven. Nu Willy One Lot en this is the real thing.

0: klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: 16 voor Tura. Alle Vlaamse artiesten maakten één nummer. En ook deze Erik van Eigen en Sonne namen een nummer op. En dat wat je diep treft, vergeet je niet natuurlijk. En het is een grote hit geworden voor deze twee. Nu tijd voor Bazzera. En all because of you, meneer Avoiza.
1: Morning light is falling on your sweater. Coffee stains remind me of the passing of our time. In the kitchen where our picture is together.

0: je rêve de toi. Ja, ja, of Because of You, I'm Thinking of You. Ziezo, daarmee gaan we ook deze deuren sluiten van de ochtendkroeg op de woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard weer hier op je favoriete radio. En ik zou zeggen nog veel luisteren tot bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je Barbara Dex met porselein. Tot morgen.

0: Vanaf juni volgend jaar kan je op veel meer plaatsen in Vlaanderen zwemmen in open water. Vanaf dan mag dat in principe overal, tenzij het uitdrukkelijk is verboden, bijvoorbeeld voor de scheepvaart of doorstroming. Toezicht is er niet, dus zwemmers moeten veel meer dan nu hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Aan zee blijft zwemmen wel alleen toegestaan in bewaakte zones. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger ontslagen, na dagen van protesten. Er was veel tegenstand na het ontslag eerder van de populaire minister van Defensie. Die lag geregeld in de clinch met de opperbevelhebber, maar Zelensky behield de legertopman en ontsloeg de minister. Nu is dus ook de legerchef ontslagen. In verschillende steden in Italië, waaronder Milaan, Firenze en Napels, is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. Die betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant in Bologna afgelopen zondag. Een man van 42 overleed toen nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kon het huis aankopen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Veel wolken vandaag, soms wat zon en plaatselijk is lichte neerslag mogelijk bij maximaal 23 graden. Ook morgen eerst wolken met mogelijk wat neerslag, later meer opklaringen en opnieuw tot 23 graden.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Hey, I'm glad you came in here tonight. I'm so itching to dance, I can't stand it. And I was counting

0: Duitsland. Wie biedt dat? Oh, is Duitsland. Ja, natuurlijk. En ze was druk met de Silver Convention. En ook solo ging het lekker voor Penny McLean. Dan gaat ze met Lady Bump.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.

0: Michael Jackson.
1: Jawel, tuurlijk. En ja, noem het maar zijn tante. Diana Ross. Diana Ross die met het haar zo in het bos ziet. Ja, daar gaat twee grootheden op één plaats, zullen we zeggen. Het was The Wiz Musical, 1978. Ease on and down the road. Lekker terug. Van de middle of the road. Lekker terug in een grijs verleden. Plaatjes van toen, die nog lang niet zijn versleten, joh. Die zitten nog steeds tussen je oren, weet je wel. Nou, je hoort ze terug. Lekker luisteren.

Wat een heerlijke muzikale tijd hebben we toch beleefd eigenlijk in de jaren 80, lieve luisteraars. En de Dotjes. Ja, nou goed, we kwamen ze regelmatig tegen. En zelfs vandaag weer terug op de radio met All the Roses. Zometeen vanuit het kleine theatertje. Heel klein piepklein studio. Nou ja, er zit wel een hele grote kantine bij natuurlijk. Maar sowieso een fijne voor achter de keuken. Voor de radio.

0: Nog bijna niet net van het padje. Zullen we maar zeggen, taco en pudding are the
1: wit. Een fijne voor achter de keuken.
0: Ja hoor, zomer, zon, zee en mooie goudgele stranden, vrienden. Waar ga je heen deze zomer? Of blijf je gewoon lekker thuis in het eigen kikkerlandje?

0: Op nou toch niet gekker worden.
1: Kom.

Splitsing van de Middle of the Road. Ja, tuurlijk kwam ik terecht bij Splitsing in Wind and Zeden. Als je je toch verveelt in een bepaalde zomer, dan ga je gewoon lekker zandkastelen bouwen met je vrouw en kinderen. Is ook leuk. Dus. Het ging over het, de Noordzee onder andere, maar je hebt ook mensen die vertrekken richting het zonnige zuiden, richting Spanje. De Knecht is er een voorbeeld van natuurlijk, hè. Tears of Fears hoorde je weer. Everybody wants to rule the world. Dit is de Middle of the Road Show. Kom naar je toe via de bekende lange palen en digitale kanalen. Ik vind het enorm leuk dat je luistert vandaag. Gewoon de hele dag, wat? De hele week aan je toestel. Even terug naar Duitsland.

0: mooie speakers. En hij is bovendien een aardige
1: kerel. Is er nog koffie?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Road.

Is er nog iemand staan erbij op dit kanaaltje? Luister uit en blij. Dat ben jij. Dat vind ik leuk. Gezellig toch? Give me a break. Maar dan geheel vrij verzonnen, vrienden. Daar gaat de Ritchie Family uit hele vervlogen jaren. Alleen maar plaatjes van toen. Alleen maar plaatjes uit hun grijs verleden. Plaatjes voor de hoogstaatjes. Muzikale hoogstaatjes ook. Natuurlijk van eigen bodem. Die vrolijke Amsterdammer, zijn naam is René Vroeger, met een van zijn eerste singles.

0: Lekkere muziek. Uit de tijd toen Miami Vice nog op tv was.
1: Ja!
0: Dat waren Sarge en lieve vrienden. Het was Steve Harrington en Feel So Real. In jouw middel op de roadshow. Mensen. Van voor de achter, van links naar rechts. En opeens kom je hem tegen.

Lieve luisteraars, we waren jong en wild. Oh, ja, en we speelden al lang niet meer in de zandbak. We hielden volop van muziek. Lisa Stansfield, All Around the World. Nog even het Live Aid-spektakel naar voren halen. Weet je nog? Begin jaren 80. Nou, dat was wat. En twee podiumtijgers vonden elkaar. Het waren David Bowie en Mick Jagger.

het is een moeilijke vraag, hè? Wat deed jij in de zomer van 69? Vorige eeuw wilde gestaan. Ik weet het niet meer. Heide Langenstein hier. Heel lang geleden. Maar wel lekker. Dat hij er toch nog even op terugkomt. Onze grote vriend Brian Adams, The Summer of 69. Luisteraars, lieve mensen, welkom op deze avondklok. Was me weer bijzonder gezellig en heel leuk. En ja, toch wel weer een lekker gemoed ook, hè. Dus gezellig saampje zo op de radio. Wat een feest altijd, ook. Nou, hè. Wat legendarisch. Het radiotoestel. Morgen, zelfde tijd, zelfde golflengte. Doen we het opnieuw. Maar sowieso, veel plezier met mijn lieve andere collega's. Zometeen aan de andere kant van het hele uur. En we spreken elkaar.

0: Vanaf juni volgend jaar kan je op veel meer plaatsen in Vlaanderen zwemmen in open water. Vanaf dan mag dat in principe overal, tenzij het uitdrukkelijk is verboden, bijvoorbeeld voor de scheepvaart of doorstroming. Toezicht is er niet, dus zwemmers moeten veel meer dan nu hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Aan zee blijft zwemmen wel alleen toegestaan in bewaakte zones. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger ontslagen, na dagen van protesten. Er was veel tegenstand na het ontslag eerder van de populaire minister van Defensie. Die lag geregeld in de clinch met de opperbevelhebber, maar Zelensky behield de legertopman en ontsloeg de minister. Nu is dus ook de legerchef ontslagen. In verschillende steden in Italië, waaronder Milaan, Firenze en Napels, is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. Die betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant in Bologna afgelopen zondag. Een man van 42 overleed toen nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kon het huis aankopen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Veel wolken vandaag, soms wat zon en plaatselijk is lichte neerslag mogelijk bij maximaal 23 graden. Ook morgen eerst wolken met mogelijk wat neerslag, later meer opklaringen en opnieuw tot 23 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag, gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.

0: week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële huldelied van Lucien van Impe.

Eentje terug te horen hier bij Radio Memory. We draaiden 10cc en de 3 o'clock holiday. Woensdag 22 juli, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Memory. Neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Wereldwijd, zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Het doet er niet toe, hè. Dit is Michael Jackson.

beste muziek, je hoort enkel hier bij ons bij Radio Memory. We gingen terug naar 1975 met Cynthia Clay en The Lonely With As You. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een nummer van Whitney Houston. I Will Always Love You.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goedemorgen.

Deze man ken je nog wel van de radio, speelde ons liefdeslied. We draaien de Salim Segers en Tijd voor een feestje. En dit is een Italiaanse plaat, hè? Uberto Tozzi en Gloria.

Eentje die we van de Zonderhaals hebben hier op deze woensdag 22 juli. We draaiden de Beach Boys. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met Calling Dr. Beats. En dan nog eentje van de Black Eyed Peas en I Got a Feeling. Emergency.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472-83-5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

De meneer die vorige zondag te gast was in het programma U Vraagt, we draaien onze Yves Segers en we draaiden Waar zijn die handjes? Dat is een geweldige discoplaat terug in de tijd, hè? Patrick Hernandez, Born to be Alive. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn. Goedemorgen allemaal en geniet van de mooie platen die we draaien.

Tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland zijn 13 drugsdealers betrapt. Ze komen in november voor de rechter. Bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. De politie nam ook 4 niet toegelaten drones in beslag. In het Zuid-Franse departement Var, tussen Marseille en Nice, woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Heel wat inwoners en brandweerlieden zijn behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. En ook op het Italiaanse eiland Sicilië woeden er tientallen bosbranden. De belangrijkste snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn al verschillende gebouwen op het platteland afgebrand. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Iran slaagt erin om die doelen preciezer te raken, onder meer door betere raketten. Volgens waarnemers zijn er ook tekenen dat China en Rusland informatie blijven geven aan Iran over onder meer locaties van Amerikaanse doelwitten, zoals radarsystemen, luchtafweersystemen en kazernes. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de muziek uit de Pink Panther films en zijn herkenbare solo daarin.

0: Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra, Sam Cooke, Elton John en Barbra Streisand. Plus Johnson is 94 jaar geworden. Meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms opklaringen, die worden stilaan breder. Temperaturen tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, later opklaringen. Vrijdag wordt het zonnig en tot 25 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
7: Tony van Beveren.

Romantische plaat terug in de tijd. We draaiden Leo Sayer, When I Need You. Woensdag 22 juli, iets over 12 uur geworden. Goedemiddag allemaal. Zit je aan tafel, smakelijk eten? Ik neem je mee tot 1 uur totaal. Katrien Verheijen met Viva la France. Hier op de radio, hè. En dit is er eentje van Rod Stewart. Do you think I'm sexy?

als we nu geen mooie platen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen op deze woensdag 22 juli hier bij Radio Memory in Pajottag en Galmaarden. Elke werkdag zitten we hier tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. We begonnen vandaag of we draaiden Ellen Foley en We Belong to the Night. En dat is ook een mooie, hè? Ze komen uit Zweden. ABBA en Chiquitita.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Goedemiddag.

was er eentje uit de hitparade van 1962. We draaien de Bluesbrosters en You're the One. Allemaal hier bij Radio Memory vanuit Panjottigem Galmaarden. Dat is er eentje van Hollywood Beyond. And What's the Color of Money?

Origineel komt deze plaat van Anne Christie. We draaien de versie van Christophe de Roos. Allemaal hier in ons programma. We gaan stilletjes richting reclame. Maar voor we daaraan toe zijn, gaan we nog eventjes naar Ierland. En dit met Johnny Logan en Watson Adair. En dan nog eentje terug in de tijd van Bonnie M. en de Brown Girl in the Ring.

AR Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
0: Radio Memory. Goedemiddag.

twee topartiesten. Ze komen uit Nederland, namelijk Gerard Joling en André Hazes. En blijf bij mij. Ik blijf nog bij jou tot 1 uur tot aan Katrien Verheijen met Viva la France tussen 1 en 3. En dat is in de tijd onder leiding van Paul McCartney. Hè? We draaien de Beatles en Let It Be.

Tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland zijn 13 drugsdealers betrapt. Ze komen in november voor de rechter. Bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. De politie nam ook 4 niet toegelaten drones in beslag. In het Zuid-Franse departement Var, tussen Marseille en Nice, woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Heel wat inwoners en brandweerlieden zijn behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. En ook op het Italiaanse eiland Sicilië woeden er tientallen bosbranden. De belangrijkste snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn al verschillende gebouwen op het platteland afgebrand. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Iran slaagt erin om die doelen preciezer te raken, onder meer door betere raketten. Volgens waarnemers zijn er ook tekenen dat China en Rusland informatie blijven geven aan Iran over onder meer locaties van Amerikaanse doelwitten, zoals radarsystemen, luchtafweersystemen en kazernes. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de muziek uit de Pink Panther films en zijn herkenbare solo daarin.

0: Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra, Sam Cooke, Elton John en Barbara Streisand. Plus Johnson is 94 jaar geworden. Meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms opklaringen, die worden stilaan breder. Temperaturen tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, later opklaringen. Vrijdag wordt het zonnig en tot 25 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 046836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluiden wilt ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Radio Memory.
2: Goedemiddag.

Tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland zijn 13 drugsdealers betrapt. Ze komen in november voor de rechter. Bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. De politie nam ook 4 niet toegelaten drones in beslag. In het Zuid-Franse departement Var, tussen Marseille en Nice, woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Heel wat inwoners en brandweerlieden zijn behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. En ook op het Italiaanse eiland Sicilië woeden er tientallen bosbranden. De belangrijkste snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn al verschillende gebouwen op het platteland afgebrand. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Iran slaagt erin om die doelen preciezer te raken, onder meer door betere raketten. Volgens waarnemers zijn er ook tekenen dat China en Rusland informatie blijven geven aan Iran over onder meer locaties van Amerikaanse doelwitten, zoals radarsystemen, luchtafweersystemen en kazernes. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de muziek uit de Pink Panther films en zijn herkenbare solo daarin.

0: Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra, Sam Cooke, Elton John en Barbra Streisand. Bless Johnson is 94 jaar geworden. Meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms opklaringen, die worden stilaan breder. Temperaturen tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, later opklaringen. Vrijdag wordt het zonnig en tot 25 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Mario de Vries.

Welkom bij Radio Memory. Vandaag hoor je Replacement vol mooie muziek, herinneringen en een vertrouwde klanken natuurlijk. Leun achterover, geniet van de muziek en laat je meevoeren door de sfeer van Radio Memory. Welkom en blij dat je luistert.

Oorspronkelijk was het nummer bedoeld met een verhaal over het einde van de drooglegging van de Verenigde Staten. Maar de tekst werd herschreven tot een nostalgische story over een onvergetelijke romantische avond. Oh, what a night, or December 1963. En deze swingende hit ken je ongetwijfeld. Rock the Boat van Forrest. De Amerikaanse zanger die in Nederland woonde, scoorde er in 1982 een enorme hit mee. Het nummer is eigenlijk een remake van de Hughes Corporation hit uit 1974. Maar Forrest gaf het een frisse, funky disco klank.

Ja, je kan wel zeggen, een van de mooiste Duitsstalige liefdesliedjes ooit. Doe van Peter Maffay. Het nummer verscheen in 1970 en betekende de grote doorbraak voor de toen nog jonge zanger. Met zijn warme stem en de oprechte tekst raakte Maffay miljoenen luisteraars in Duitsland.

Zeker met een positieve vibe. Lovely Day van Bill Withers. Je kent hem wel, het nummer verscheen in 77. En opvallend is de lange uithaal aan het einde van de song. Luister maar even mee. Lovely Day.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij er dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 40 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.
4: Radio Memory.
5: Mario de Vries.

Het nummer Angel is een cover van het origineel van Elvis Presley, Angel uit 1962. Cliff Richard bracht Angel uit als single in 1965 trouwens. En werd onder andere uitgebracht onder de B-zijde van Razzle Dazzle. En nu een absolute zomerhit uit 1990, Ritmo de la Noche van het Franse house collectief Lorca. Come on.

0: Radio Memory.
1: Memory.
0: Een radiostation dat radio maakt om de luisteraar de muziek uit vervlogen tijden opnieuw te laten beleven.
1: Memory.
0: Radio maken doen we voor jou om de dag leuk en aangenaam te maken. Elke dag opnieuw. Voor en door jou. Radio Memory maakt een mix van nieuwe, trendy, hedendaags, maar zeker niet te vergeten, de hits van vervlogen.

0: feesten en vooral veel muziek. Wil jij graag lid worden en op de hoogte blijven van jouw Radio Memory? Stuur ons dan een mail naar info@radiomemory.be met vermelding lid worden. Radio maken is belangrijk voor ons, maar kan alleen dankzij jou. Vanaf €20 per jaar behoor je al tot de Radio Memory familie. En bij je verjaardag zorgen we voor een extra attentie aan jouw speciale dag. Radio Memory. Thuis, in de auto, op het werk, op je telefoon, maar ook in je vakantie kan beluisteren.
1: Memory.
0: Lid worden van Radio Memory is lid worden van één grote familie.

Het is Belgisch. Je zou het bijna niet geloven, hè? Belgische klassieker van Pierre Rapsat. Melancholische chanson eigenlijk. En die werd geschreven door Rapsat hemzelf met de tekst van Erik van Hulsen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Goedemiddag. Mario de Vries.

Dave en Vanina, waar er verschillende versies van zijn trouwens. Wist je op 28 juli 1868 het 14e amendement op de Amerikaanse grondwet geratificeerd werd? Dat betekent dat toen voormalige slaven eindelijk burgerrechten kregen.

0: De Brusselse brandweer blijft staken. Een 24-uren staking zou eigenlijk vanmorgen aflopen, maar de bereidheid blijft groot om te blijven staken tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel en middelen in de hoofdstad. Er blijft wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. In Rotterdam in Nederland zijn op de beroemde Erasmusbrug twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams reed op een stilstaande tram en ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is sprake van 15 gewonden. 7 moesten naar het ziekenhuis. Een van hen zat gekneld en is er erger aan toe. De prijs van diesel stijgt vanaf morgen. De maximumprijs voor een liter stijgt met 8,5 eurocent tot 2,23 euro. Het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie is vanaf morgen duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter stijgt de prijs met 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van aanhoudende spanningen tussen de VS en Iran. Die hebben elkaar al voor de 11e nacht op rij aangevallen. De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio en Sergej Lavrov, spreken morgen met elkaar over de oorlog in Oekraïne, in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is de eerste keer in lange tijd dat er overleg is tussen de VS en Rusland over Oekraïne op zo'n hoog niveau. Door de oorlog in Iran was de aandacht van de VS voor Oekraïne verslapt. Rubio zegt dat de VS nog altijd willen helpen om een eind te maken aan de oorlog. In Noorwegen herdenkt de aanslagen op Oslo en het eiland Utøya vandaag exact 15 jaar geleden. Anders Breivik doodde toen 77 mensen, van wie 8 bij een bomaanslag in Oslo. Daarna schoot hij nog 69 mensen dood op het eiland Utøya, vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. De leider van die partij heeft in zijn toespraak in Oslo gewaarschuwd voor het gevaar van extreemrechtse radicalisering bij jongeren. Opklaringen vanmiddag en vanavond bij een graad of 24. Vannacht opnieuw meer wolken met een kleine kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 24 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: uw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: De Brusselse brandweer blijft staken. Een 24-uren staking zou eigenlijk vanmorgen aflopen, maar de bereidheid blijft groot om te blijven staken tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel en middelen in de hoofdstad. Er blijft wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. In Rotterdam in Nederland zijn op de beroemde Erasmusbrug twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams reed op een stilstaande tram en ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is sprake van 15 gewonden. 7 moesten naar het ziekenhuis. Een van hen zat gekneld en is er erger aan toe. De prijs van diesel stijgt vanaf morgen. De maximumprijs voor een liter stijgt met 8,5 eurocent tot 2,23 euro. Het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie is vanaf morgen duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter stijgt de prijs met 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van aanhoudende spanningen tussen de VS en Iran. Die hebben elkaar al voor de 11e nacht op rij aangevallen. De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio en Sergei Lavrov, spreken morgen met elkaar over de oorlog in Oekraïne, in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is de eerste keer in lange tijd dat er overleg is tussen de VS en Rusland over Oekraïne op zo'n hoog niveau. Door de oorlog in Iran was de aandacht van de VS voor Oekraïne verslapt. Rubio zegt dat de VS nog altijd willen helpen om een eind te maken aan de oorlog. En Noorwegen herdenkt de aanslagen op Oslo en het eiland Utøya vandaag exact 15 jaar geleden. Anders Breivik doodde toen 77 mensen, van wie 8 bij een bomaanslag in Oslo. Daarna schoot hij nog 69 mensen dood op het eiland Utøya, vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. De leider van die partij heeft in zijn toespraak in Oslo gewaarschuwd voor het gevaar van extreemrechtse radicalisering bij jongeren. Opklaringen vanmiddag en vanavond bij een graad of 24. Vannacht opnieuw meer wolken met een kleine kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Radio Memory bestaat 2 jaar
7: en dat wordt gevierd.
6: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
8: Niemand mag alleen zijn.
6: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
8: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
6: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 30 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Vive la France.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Ivan Plettings.
4: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

En zo mocht ik ook even aan de deur kloppen hier van onze studio om dan ook aan mijn twee uren te mogen beginnen voor deze woensdag 22 juli 2026. Gisteren een bezoekje gebracht aan Westende, aan Joe Paradise Beach. Ja, dat is natuurlijk van een bepaalde bevriend radiostation, zullen we maar zeggen. En ook uiteraard nog een hele mooie wandeling gemaakt daar in Westende. Ik heb Queen, ik heb Def Leppard en deze ook. En dat is een duidelijke boodschap. Als je hier bent, blijf gewoon nog even hangen. Blijf genieten van onze muziek met Paul Young en Kom.

0: life's bliss.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Het werd ook een iconische plaat, deze Survivor, en Eye of the Tiger. Kijk ook maar eventjes diep in mijn ogen. En dan misschien kan je al een klein beetje beginnen raden wat ik straks ga vertellen in mijn dagelijks item hier in het eerste deel van deze Driver's Seat. Iedereen houdt van zijn of haar vrijheid. Ik heb daar ook nog eens Arno voor klaarstaan met Vive ma liberté. Maar soms weet je niet of je de liefde ooit gaat vinden. Ik heb het ook soms uit mijn hart en ziel gezongen. En kijk, 6 jaar geleden vond ik de man van mijn leven. Foreigner, I want to know what love is. Okay.

0: Ook natuurlijk wel een hele speciale stem dat deze man had. Arno en vive ma liberté hier in deze driver's seat. Ik mag ook van mijn vrijheid genieten, maar ik heb niet zo'n leuk berichtje voor jullie aangaande onze huisdieren. Want de zomervakantie zorgt telkens voor topdrukte bij een dierenopvangcentrum en zo ook bij Socio VZW in Deurne. Vooral exotische vogels, knaagdieren en konijnen worden de laatste weken massaal afgestaan of zelfs achtergelaten. Stop alsjeblieft met dumpen, klinkt de noodkreet van de bezieler van dat dierenopvangcentrum. Momenteel vangen ze zo'n 300 dieren op, maar de opvang botst stilaan echt wel op haar limieten. Blijven opvangen kunnen we niet blijven doen, zegt hij. Als we de voorbije twee weken alle aanvragen hadden aanvaard, zaten we misschien met 115 konijnen. Dat is gewoon onbegonnen werk. Waarom zoveel mensen hun huisdieren plots niet meer willen, blijft volgens de VZW een raadsel. Het lijkt wel alsof mensen hun dieren beu zijn. Sommigen zeggen plots allergisch te zijn, anderen doen afstand omdat het vakantie is. We krijgen zelfs tamme papegaaien binnen. En daarnaast vangen we ook veel in beslag genomen en achtergelaten dieren op. Hij ziet de situatie spijtig genoeg ook elk jaar erger en erger worden. En daarom doet Socio opnieuw nog maar eens een oproep aan iedereen die een huisdier wil aanschaffen. Neem alleen een dier als je het er hele jaar door voor kan en wil zorgen. En dat vind ik inderdaad een zeer duidelijke boodschap. Koop alsjeblieft geen huisdier als een soort van ja, een item dat je precies kunt terugsturen. Bijvoorbeeld bij schoenen die je koopt, zoiets. Nee, dieren en vooral huisdieren, die moeten altijd bij jou blijven. Dat is het minste wat je kan doen voor die beesten, vind ik. En nu Lighthouse Family met Ocean Drive.
1: Radio Memory. Radio Memory.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Milk Inc. ook wel een heel mooi product. Import of exportproduct zal eerder exportproduct zijn. Want ja, het is van als ons eigen landje, hè, slimmerik. Milk Inc. en In My Eyes hier in deze driver's seat. Ik heb straks ook nog de Alan Parsons Project met Games People Play. Maar eerst een iconische drummer, zanger, pianist, liedjeschrijver. Dat heeft hij dus allemaal gedaan. En deze intro die werd zo gekend dat het iets werd als een soort van icoon in de drumwereld en in de muziekwereld. Ik heb het namelijk over deze Phil Collins en In The Air Tonight. Ik ga natuurlijk niet blijven praten, want straks komt dat dus iconische stukje van te doen. Dus ik ga het zover niet doen. Hè. In ieder geval straks deel 2.

0: De Brusselse brandweer blijft staken. Een 24-uren staking zou eigenlijk vanmorgen aflopen, maar de bereidheid blijft groot om te blijven staken tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel en middelen in de hoofdstad. Er blijft wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. In Rotterdam in Nederland zijn op de beroemde Erasmusbrug twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams reed op een stilstaande tram en ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is sprake van 15 gewonden. 7 moesten naar het ziekenhuis. Een van hen zat gekneld en is er erger aan toe. De prijs van diesel stijgt vanaf morgen. De maximumprijs voor een liter stijgt met 8,5 eurocent tot 2,23 euro. Het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie is vanaf morgen duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter stijgt de prijs met 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van aanhoudende spanningen tussen de VS en Iran. Die hebben elkaar al voor de 11e nacht op rij aangevallen. De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio en Sergej Lavrov, spreken morgen met elkaar over de oorlog in Oekraïne, in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is de eerste keer in lange tijd dat er overleg is tussen de VS en Rusland over Oekraïne op zo'n hoog niveau. Door de oorlog in Iran was de aandacht van de VS voor Oekraïne verslapt. Rubio zegt dat de VS nog altijd willen helpen om een eind te maken aan de oorlog. In Noorwegen herdenkt de aanslagen op Oslo en het eiland Utøya vandaag exact 15 jaar geleden. Anders Breivik doodde toen 77 mensen, van wie 8 bij een bomaanslag in Oslo. Daarna schoot hij nog 69 mensen dood op het eiland Utøya, vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. De leider van die partij heeft in zijn toespraak in Oslo gewaarschuwd voor het gevaar van extreemrechtse radicalisering bij jongeren. Opklaringen vanmiddag en vanavond bij een graad of 24. Vannacht opnieuw meer wolken met een kleine kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: van de week.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frank van Damme en ik ben de hitschijf van deze week bij Radio Memory. Wat een coureur, het officiële huldelied van Lucien van Impe.

Life will never be the same. En dat is bij mij ook wel zo geworden 6 jaar geleden. Maar daarvoor ook al, hè, vanaf ik 16 jaar was, met de radio ook mogen beginnen. Hathaway en Life in deel 2 van deze Driver's Seat. Nog steeds op deze woensdag 22 juli. Ik heb straks Cindy Lauper met All Through the Night. Wet, wet, wet. Met Julia Says. En ik denk dat jullie deze plaat nog nooit gehoord hebben van ABBA. Love isn't easy.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.

W en Please Don't Go. Het werd ook hun enige hit hier bij ons, ook in België. Maar ik denk wel over de rest van de wereld dat dat ook wel zoiets zal geweest zijn. Straks ook Sweetbox, Everything's Gonna Be Alright. Maar je hebt ook zo twee kampen. Hè. Je hebt het Tom Jones kamp en het Engelbert Humperdinck kamp. Oké, we gaan eens Engelbert Humperdinck draaien. En deze is wel een prachtige plaat van hem. Hè. Hier is nog eens Spanish Eyes.

0: Ja.
1: Sweetbox, everything's gonna be alright. Gaat dat dan met het weerbericht ook zo zijn? Vanavond worden de opklaringen opnieuw breder, maar in de loop van de nacht neemt de lage bewolking vanuit het noorden van het land opnieuw toe. In de Ardennen kan er zich hier en daar zelfs mist beginnen vormen. Minima tussen 7 en 16 graden. Morgen is het eerst vaak zwaar bewolkt met af en toe een buitje of wat motregen. Op de hoger gelegen delen in het oosten van het land kan laaghangende bewolking het zicht ook beperken. In de namiddag wordt het overwegend droog en ontwikkelen er zich mooie opklaringen. Tegen de avond zal het volledig gaan opklaren. Maxima tussen 19 en 24 graden. Vrijdag verwachten we rustig, droog en over het algemeen ook zonnig weer. Al kunnen de wolkenvelden soms wat talrijker aanwezig zijn. Vooral dan in het noordwesten van het land. Met temperaturen tussen 21 en 25 graden. Zaterdag vaak zonnig, maar in de namiddag of tegen de avond zullen er wolkenvelden over ons land trekken. En die kunnen plaatselijk wel enkele buien veroorzaken. Het wordt ook wel warm. Met maxima tussen 23 en 28 graden. Maar zondag zal er wel een stevige storing over het land trekken. Gevolgd door buien, misschien een klein beetje onweer, je weet maar nooit. Maar ook wel iets frissere temperaturen tussen 17 en 23 graden. Dus hou misschien dan rekening mee dat dat de minste dag zal zijn van het einde van deze week. Ik heb straks ook nog Annie Lennox met Why. En eerst David Bowie en Mick Jagger met Dancing in the Street.
2: De mooiste oldies, de leukste hits. Radio Memory. Luisteren. Listen. Op eigen risico.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Radio Memory.
5: Goeie avond.

Dit is natuurlijk een enorme meezinger. Iedereen kan het niet laten van Who the fuck is Alice mee te zingen. Voilà, ik hoef het zelf al niet meer te doen. Deze gompie en Alice, who the is Alice. We zijn bijna aan het einde van deze driver's seat. Hier in deze woensdagse editie. Ik heb straks ook Ace of Base met Happy Nation. We waren misschien gisteren ook wel een gelukkige natie. Omdat we dus ook onze nationale feestdag hadden. Mannen verslinden, dat gaan we ook nog wel even doen met deze Daryl Hall en John Oates met Man Eater. En zeker blijven hangen hier bij Radio Memory. Komt nog toffe muziek aan, toffe presentatie. Dus redenen genoeg om hier te blijven luisteren. Tot de volgende!

0: Het parket van Namen lanceert opnieuw een oproep tot getuigen in een actuele verdwijningszaak van een jongetje van 5 en zijn vader van 29. Beiden zijn bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Namen en zijn sindsdien spoorloos. De auto van de vader is al de volgende dag teruggevonden op de parking van een lokale voetbalclub. Volgens het parket zit het onderzoek intussen muurvast. De speurders hopen ook op beelden van bijvoorbeeld drones of een dashcam van een auto. Er is veel verontwaardiging over het optreden van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Net als bij een eerder optreden herhaalde ze de woorden alle witte mannen naar achteren en eiste ze plaats voor girls, queers en people of color. Straat noemt zich een protestartieste en choqueert vaker met extreem linkse uitspraken. Ze is daardoor zelfs al meermaals bedreigd. Bij Gelijke Kansencentrum Unia zijn tientallen klachten binnengelopen over de witte mannen uitspraak. Het centrum zegt dat het zal onderzoeken of er sprake is van discriminatie. Er zijn opnieuw verschillende incidenten geweest in de gevangenis van Haren. Daarbij zijn recent zowel personeelsleden als gedetineerden gewond geraakt. Een gevangenismedewerker zou permanent arbeidsongeschikt blijven. En pas nog gingen enkele gedetineerden elkaar met messen te lijf tijdens de wandeling. De vakbond ACOD Gevangeniswezen noemt de situatie extreem onveilig, terwijl Haren een van de modernste gevangenissen van het land is. De vakbond wil zo druk zetten op het sociaal overleg dat morgen verder gaat. In de Tour was er voor de derde dag op rij Belgisch succes. Jasper Philipsen won de massaspurt voor Mauro Schmidt en Olaf Kooi. Doordat Mats Pedersen pas achtste finishte, nadert Philipsen stevig op de Deen in de strijd om de groene trui. Jasper Stuyven reed vandaag lang voorop, maar het peloton greep hem enkele kilometers voor de streep. En in Gaveren in Oost-Vlaanderen is oud-rode duivel Erwin van den Dalen overleden. In de jaren 60 en 70 speelde hij meer dan 250 keer voor Club Brugge. Later ook nog voor Anderlecht en AA Gent, waar hij na zijn loopbaan talentenscout werd. In 1971 kreeg hij de gouden schoen. Van den Dalen was 81. 19 graden en heel wat wolken, soms met wat neerslag. Vanavond klaart het op, maar vannacht opnieuw meer bewolking. Minima dan tot 16 graden. Morgen opnieuw 24 graden.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radio reclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

We zijn er weer om graag aan begonnen, vrienden, aan een nieuwe start voor jou van ons programma. 2 uur lang voor jou muziekdoos. Allemaal van harte welkom in deze nieuwe aflevering. Mijn naam is Rudolf Stevens. En beginnen dit wel vast met deze van Tina Turner.

Ja, ja, comment ça va? Het was een dikke hit voor The Church. En met de vraag naar jullie toe, alles oké? Hier wel hoor, en ik hoop met jullie hetzelfde. We maken weer om graag 2 uur lang voor jouw muziekdoos. En onze volgende in het rijtje is zo dadelijk een hele lieve en sympathieke collega. Zij brengt voor ons deze leuke meezinger. Ira den Eijs en het kruipt erin.

tijdens de zomermaanden geeft ze thuisconcerten. En dat is altijd de moeite waard, hoor. Je wordt er altijd warm en ontvangen door Ida en haar man, dus Simon. Dus. En het loont echt de moeite waard om dat mee te maken. Wij gaan er enkele keren naartoe tijdens de zomermaanden, omdat het zo gezellig en super tof is. Na deze van Ida de Nijs uit Kruipt Erin, de jongens uit Liverpool. Dit zijn ze, de Beatles.

uiteraard van Wil Tura. Als je doet, doe het dan goed. En dat bezong hij in 2016. Straks in deel 2 hoor je zijn recente single nog eens een keer voorbij komen. Maar dit is muziek vanuit het Eurosong verleden. Vanuit ons eigen Vlaanderland. Stella met die mooie Zit u mij maar muzieken.

0: Kathleen en Danny de Munk.
1: Ik hou.
0: Met Ik hou van jou. We kregen ook een heel sympathiek mailtje dus. En dat doet trouwens toch ook een plezier dus als presentator van je luisteraars een mailtje kreeg. Zo kreeg ik er eentje van Lucie van den Berg. En zij is een grote fan van Dominic. Wel, we gaan haar uiteraard dan ooit plezieren door een nummer te draaien van die mooie stem van Dominic. Lucie, dit is voor jou. Hij brengt nu een mooi nummer van Wim Sonneveld en het dorp.

Die mooie hit van Elton John, Nikita. Er bestaat ook een mooie Vlaamse versie van. Gebracht door zijn collega Eddie Smets. Maar die gaan we zeker eens een volgende keer draaien in onze muziekdoos.

Ja, ja. Ik ben ervan overtuigd dat ik je naast gehoor iemand heel gelukkig heb gemaakt. Speciaal voor jou, Erwin. Deze Jannes. En natuurlijk ook voor al die andere fans, want dat zijn er een heel pak. En na Jannes gaan we Danny D'Amaro draaien. Hij heeft een mooie compilatie-cd uitgebracht. Danny D'Amaro presenteert Vlaamse piratenmuziek uit Vlaanderen. Er zijn intussen tijd al 6 albums van op de markt. En dit vind je daar ook op terug.

Danny D'Amaro, Als een meeuw in de wind. Zijn de recente single. Maar kijk ook eens naar zijn verzamelaars. Danny D'Amaro presenteert Vlaamse piratenmuziek. En dat is echt de moeite. Er zijn 6 albums van op de markt. En op een van die albums vind je ook een nummer van mij terug. Namelijk op het recentste deel 6. En dat vinden wij uiteraard leuk. Yeah. Terug naar 1980. Jimmy Frey, Yadano.

84 zijn intussen tijd Jimmy Frey, maar dit is er eentje vanuit 1980 met zijn Yellow Know. En het was ook een monsterhit voor Jimmy, verdienstelijk ook, want keigoed gebracht, zoals wij dat zeggen bij ons in België. En na Jimmy Frey gaan we een duet draaien, twee prachtige stemmen bij elkaar. En ik kijk echt eruit wanneer hun eerste album verschijnt. Muziek van Giovanni en Peggy.

Het blijft hem toch echt een leuk zomersliedje om te draaien. Hè? Deze Una Paloma Blanca van George Baker Schlaxon. En dat allemaal voor jou in ons programma De Muziekdoos. We gaan terug naar het nieuwere werk met een mooi stemgeluid. Ik ben er fan van. Jij ook? Je mag het laten weten. rudolfstevens@telenet.be. Daarop zijn al jullie reacties welkom. Dit is Jaap Presema.

0: Parket van Namen lanceert opnieuw een oproep tot getuigen in een actuele verdwijningszaak van een jongetje van 5 en zijn vader van 29. Beiden zijn bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Namen en zijn sindsdien spoorloos. De auto van de vader is al de volgende dag teruggevonden op de parking van een lokale voetbalclub. Volgens het parket zit het onderzoek intussen muurvast. De speurders hopen ook op beelden van bijvoorbeeld drones of een dashcam van een auto. Er is veel verontwaardiging over het optreden van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Net als bij een eerder optreden herhaalde ze de woorden alle witte mannen naar achteren en eiste ze plaats voor girls, queers en people of color. Straat noemt zich een protestartieste en choqueert vaker met extreem linkse uitspraken. Ze is daardoor zelfs al meermaals bedreigd. Bij Gelijke Kansencentrum Unia zijn tientallen klachten binnengelopen over de witte mannen uitspraak. Het centrum zegt dat het zal onderzoeken of er sprake is van discriminatie. Er zijn opnieuw verschillende incidenten geweest in de gevangenis van Haren. Daarbij zijn recent zowel personeelsleden als gedetineerden gewond geraakt. Een gevangenismedewerker zou permanent arbeidsongeschikt blijven. En pas nog gingen enkele gedetineerden elkaar met messen te lijf tijdens de wandeling. De vakbond ACOD Gevangeniswezen noemt de situatie extreem onveilig, terwijl Haren een van de modernste gevangenissen van het land is. De vakbond wil zo druk zetten op het sociaal overleg dat morgen verder gaat. In de Tour was er voor de derde dag op rij Belgisch succes. Jasper Philipsen won de massaspurt voor Mauro Schmidt en Olaf Kooi. Doordat Mats Pedersen pas achtste finishte, nadert Philipsen stevig op de Deen in de strijd om de groene trui. Jasper Stuyven reed vandaag lang voorop, maar het peloton greep hem enkele kilometers voor de streep. En in Gaveren in Oost-Vlaanderen is oud-rode duivel Erwin van den Dalen overleden. In de jaren 60 en 70 speelde hij meer dan 250 keer voor Club Brugge. Later ook nog voor Anderlecht en AA Gent, waar hij na zijn loopbaan talentenscout werd. In 1971 kreeg hij de gouden schoen. Van den Dalen was 81. 19 graden en heel wat wolken, soms met wat neerslag. Vanavond klaart het op, maar vannacht opnieuw meer bewolking. Minima dan tot 16 graden. Morgen opnieuw 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Hey Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

Een leuk stel. Deze beide collega's. Freek van Rooij en Sammy Baker. Met Hey Señorita. En Bart de Klerk. Die hebben we vandaag ook nog eens meegebracht.

hele mooie single voor deze Davy Wouters en Laat Me Vrij. Onze recente single doet het ook ontzettend goed op Spotify en daar zijn we jullie uiteraard dankbaar voor. Want als jullie ze niet vaak beluisteren, dan gaan de cijfertjes natuurlijk niet de hoogte in. Ik zou zeggen, ik draai hem nog eens heel speciaal voor jullie daar aan de andere kant. Beluister ze maar vaak, dat doet ons natuurlijk een groot plezier. Hier is hij, Rudolf Stevens, Als je liefste alleen een herinnering is.

tachtigtal liedjes staan er op Spotify van mij, Rudolf Stevens. Het is altijd leuk dus als jullie daar vaak naar luisteren. En wat hebben we nu klaar liggen? Ja hoor, we gaan hem ons met veel plezier draaien. Het winnend Eurosonglied 2023.

kon nog gezellig meedoen. Met deze van Mama Sjasje. Muziek uit het album. 30 jaar carrière. En daarop vind je natuurlijk deze na na na. Terug naar het nieuwere werk. Een betere man. Dit is hij, Willy Sommers, in ons programma Muziekdoos.

gaan. Willy Sommers en een betere man. En ik had het jullie beloofd om hem te draaien. Hier is hij. De nieuwe single voor Wiltura, Als ik terugkijk.

Hij heeft recent een nieuw album uit en daaruit voor jullie deze van Andy Borg. En na Andy Borg keren we terug naar het nieuwere werk vanuit eigen Vlaanderland. We gaan samen de rumba dansen in gezelschappen met Phil Hunter.

Dat was hij dus, nog eens een keer Jan Biggel. We draaiden deze nogmaals op vele verzoek, zijn lelijke Linda. Wat doen we nu op de draaitafel? We gaan het wat rustiger aan doen in ons programma van de Muziekdoos. Ik vind het persoonlijk een hele mooie nieuwe single voor John Dennis en De Laatste Dans.

Mickey Jones. We zongen voor ons even van die mooie klassiekers van The Cats. Zijn versie van Lia. En onze sympathieke collega Carina Koors heeft ook een single uit. En die willen we uiteraard voor jullie ook heel graag draaien in deze aflevering van De Muziekdoos. Dit is ze, Carina Koors. Hou er mee op.

Carina Koors houdt ermee op haar recente single. Maar wij gaan nog niet ophouden hoor, Carina. Wij gaan nog een poosje door, net zoals jij. Hey, hier is zij. Cliff Richard.

Een rockende Cliff Richard met zijn Johnny B. Good. En het volgende is me ook al enkele malen overkomen. Wie niet dat de trein net voor je neus wegrijdt. Dus de nieuwe single voor Johan Veugelaers. Trein gemist.

0: set.
1: Het moet je maar overkomen. Trein gemist, de laatste nieuwe single voor Johan Veugeleers. Zo zijn we toegekomen, vrienden, aan het eind van ons programma. Bedankt dat jullie erbij waren. En heel graag tot een volgende aflevering van Muziekdoos. En afsluiten doen we zo dadelijk met een leuke song van André van

0: Het parket van Namen lanceert opnieuw een oproep tot getuigen in een actuele verdwijningszaak van een jongetje van 5 en zijn vader van 29. Beiden zijn bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Namen en zijn sindsdien spoorloos. De auto van de vader is al de volgende dag teruggevonden op de parking van een lokale voetbalclub. Volgens het parket zit het onderzoek intussen muurvast. De speurders hopen ook op beelden van bijvoorbeeld drones of een dashcam van een auto. Er is veel verontwaardiging over het optreden van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Net als bij een eerder optreden herhaalde ze de woorden alle witte mannen naar achteren en eiste ze plaats voor girls, queers en people of color. Straat noemt zich een protestartieste en choqueert vaker met extreem linkse uitspraken. Ze is daardoor zelfs al meermaals bedreigd. Bij Gelijke Kansencentrum Unia zijn tientallen klachten binnengelopen over de witte mannen uitspraak. Het centrum zegt dat het zal onderzoeken of er sprake is van discriminatie. Er zijn opnieuw verschillende incidenten geweest in de gevangenis van Haren. Daarbij zijn recent zowel personeelsleden als gedetineerden gewond geraakt. Een gevangenismedewerker zou permanent arbeidsongeschikt blijven. En pas nog gingen enkele gedetineerden elkaar met messen te lijf tijdens de wandeling. De vakbond ACOD Gevangeniswezen noemt de situatie extreem onveilig, terwijl Haren een van de modernste gevangenissen van het land is. De vakbond wil zo druk zetten op het sociaal overleg dat morgen verder gaat. In de Tour was er voor de derde dag op rij Belgisch succes. Jasper Philipsen won de massaspurt voor Mauro Schmidt en Olaf Kooi. Doordat Mats Pedersen pas achtste finishte, nadert Philipsen stevig op de Deen in de strijd om de groene trui. Jasper Stuyven reed vandaag lang voorop, maar het peloton greep hem enkele kilometers voor de streep. En in Gaveren in Oost-Vlaanderen is oud-rode duivel Erwin van den Dalen overleden. In de jaren 60 en 70 speelde hij meer dan 250 keer voor Club Brugge. Later ook nog voor Anderlecht en AA Gent, waar hij na zijn loopbaan talentenscout werd. In 1971 kreeg hij de gouden schoen. Van den Dalen was 81. 19 graden en heel wat wolken, soms met wat neerslag. Vanavond klaart het op, maar vannacht opnieuw meer bewolking. Minima dan tot 16 graden. Morgen opnieuw 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
1: De beste muziek
4: hoor je hier.
3: Radio Memory.
6: De gouden hits van gisteren.
4: En de toppers van vandaag.
6: Je hoort ze allemaal bij Remy Belaert.
4: In Door de Jaren Heen.

Good Olds. Ze zijn de eerste gast in ons programma vandaag. Ze zijn vooral gekend gebleven dankzij de soundtrack uit de film die in 1998 uitkwam, City of Angels, waarin deze Iris de muzikale hoofdrol kreeg. Leuk dat u erbij bent. Wat nieuw werk, maar vooral de bekendste gouden ouwe van de jaren 60 tot de dag van vandaag hierin door de jaren heen. Onze top 40 van het uur. 3 songs krijgen te horen uit de hitlijst van 27 juli 1985. Actief sinds 2013 met in zijn eerste jaar zijn grootste in Nederland, Helena. Ik heb het over Rutger van Barneveld, die ons een zomersgevoel mag geven. De titel die zegt alvast genoeg. Dat gaat over de zwoele zomernachten.

twee Amerikaanse acteurs die de muzikale smaak te pakken kregen. En als het ware het populairst zijn geworden onder de naam de Blues Brothers. Hun succes was danig groot dat er een wereldtournee in zat. En in 1980 een successenfilm werd opgenomen onder hun eigen naam, de Blues Brothers. Net kon je luisteren naar hun meest bekende, althans bij het grote publiek, Everybody Needs Somebody to Love. De grootste muzikale sterren die passeren hierin door de jaren heen. En dat is onze eerste uit drie uit de top 40 van toen. Een nieuwkomer op plaats 38, die trouwens een van de populairste is geworden voor Chris Rea. Een mooie, een verhaal van Josephine.

Hitje. Ze debuteerden in 2021 en zijn vooral populair in hun eigen Noorwegen. Bosa, die hoopt op een internationale erkenning met hun allernieuwste. En als je mij vraagt, het zit er dik in voor deze Nooren. 2-2 draaien we hier de herkenbare. Geïnspireerd op het succes van Take That ontstond Boyzone, die in het begin niet veel betekende, maar met wat geduld een van de succesvolste boysband werd uit de 90s. Hun eerste was een cover van The Osmonds, Love Me For A Reason, maar deze was hun grootste en enige nummer 1 in 1998, No Matter What.

Oorspronkelijk waren de Tremolo's een begeleidingsband voor andere artiesten. Maar daar kwam in 1963 verandering in toen ze hun eerste binnenhaalden in de States. Met kort erop een internationale doorbraak. Met klassiekers zoals Even the Bad Times Are Good, Silence is Golden en hun allereerste bij ons. Die kreeg jij net te horen. Here Comes My Baby van de vrolijke Tremolo's. Leuk dat je bij ons bent. Hier krijg je het mooiste van vroeger en nu te horen. En dit dag en nacht. En ik hoop dat het gezellig zomers is. En dat de tekst de noorderwind waait gierend om me heen. De noorderwind snijdt door merg en been. Nog een aantal maanden mogen uitstellen. Een Tura-gids uit 1989.

Op zijn 19e startte de carrière in 2013 van de jonge Brit Sam Fender. Eerder trad hij nu en dan even op in de lokale pub waar hij de smaak te pakken kreeg. Hij was reeds te gast op onder andere Rock Werchter. Zijn eerste noteringen kwamen bij ons niet hoger dan de tipparade. Maar uiteraard de volhouder wint. En dat is zijn eerste echte hit, Rain in Me. Begonnen in 1967, Hans Bowens werd meteen George Baker. En onder de naam de George Baker Selection werden ze wereldwijd bekend in 1969 met Little Green Bag. Hun laatste notering in Nederland was in 1987. Santa Lucia by Night is de tweede uit drie uit de top 40 van toen. 27 juli 1985 was het de hoogste nieuwkomer op 7. En dit zou dan ook de hoogste notering worden.

Ze groeide op in Brazilië, maar werd uiteindelijk een Amerikaanse zangeres, choreograaf, danseres en zelfs een televisiepersoonlijkheid. Paula Abdul had bij ons eind de jaren 80, begin 90er jaren een paar hits te pakken. Haar eerste is haar grootste en meest bekende gebleven, Straight Up. Jaren terug zei een Frank Sinatra-zaliger, hier is mijn opvolger. Hij had het over Barry Manilow. Het was een hele eer voor de zanger, maar zover is het niet mogen komen. Toch haalde hij in de jaren 70 een paar keer de top, zoals met Mandy en het zomers klinkende

0: grootste klassiekers,
1: de beste nieuwe
0: en de leukste Nederlandstalige.
1: Door de jaren heen met Remy Belaert.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor betere tijden meegemaakt. Of hij Céline naar de nooduitgang heeft begeleid. Of omgekeerd, geen idee. Enfin, dit soort zaken zijn schering en inslag in showbizland. Ja, ja, je hoort er meer van. Is het de moderne tijd of iets anders? Ik weet niet. Ja, dus dat gebeurt nu eenmaal. Goed, we zijn toegekomen aan onze nummer 1 uit de lijst van 27 juli 1985. En ook bij deze gaan we dus afscheid nemen van het eerste gedeelte van Door de Jaren Heen. Maar natuurlijk even kijken hoe de top 3 eruit zag. Op plaats 3 Bruce Springsteen, I'm on Fire. Hij steeg 4 plaatsen van 7 naar 3, 4 weken genoteerd. Op plaats 2 Gerard Joling, Love is in Your Eyes. Hij bleef op 2 staan, 8 weken genoteerd. En op nummer 1 een man met 2 top 3 hits. Inderdaad, hij bleef op de eerste plaats 10 weken genoteerd. De Boss, ofwel Bruce Springsteen met Dancing in the Dark.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hey, Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als hitschijf van de week bij Radio Memory.

Een Zweed die zijn carrière uitbouwde in de States. Daar begonnen we mee. Eagle Eye Cherry had in zijn beginperiode de eer te mogen samenwerken met grootheden als Carlos Santana. In 1988 begon hij solo. Wij kennen hem enkel van die ene uit 1998, Safe Tonight. Welkom hier bij jouw zomerradio 2026. We zitten zowat halverwege de zomermaanden juli, augustus. En ja, dat is ondertussen week 31 geworden. Door de jaren heen met Remy Belaert. En het is altijd leuk om in de zomer te verjaren, althans wanneer je jong bent. Mijn teller tikte op 26 juli 68 aan. Hoop te mogen meemaken dat er nog een feestje af kan als de cijfers omdraaien naar 86. We houden het alvast vrolijk met de nieuwe van de Romeo's.

De Beach Boys lieten ons genieten in een typische Californische stijl van de zomer 1966. Tientallen keren scoorden de strandjongens, vooral in de jaren 60. En dat was er één van hun vele. Een meezinger en misschien wel hun meest bekende. The Good Vibrations. We draaien zich hier 2-2. De muziek van toen en nu. En deze heren zijn begonnen in 1962 als een derde rangs beatgroepje onder de naam de Scepters. De jongens wilden meer en dat begon met het veranderen van hun naam in Status Quo. Ze namen een nieuwe eigen stijl aan en beleefden hoogdagen. De opvolger van Down Down, dat is de eerste uit de drie uit de top 40 van toen. Op 2 augustus 1975 kwam de live versie van Rollover Lay Down. Nieuw binnen op de 26e plaats. Hello.

mogen nu en dan de muziek van vandaag niet aan ons laten voorbijgaan. Je krijgt in dit programma een goede mix van het heden met het verleden. Net hoorde je de nieuwe van Alex Warren. Een succes van vandaag. En een nummer met toch een vrolijk zomers tintje. The Passenger. Op zijn 15e werd Steve Winwood lid van de Spencer Davies Group, vooral bekend van Keep On Running. Daarna richtte hij nog verschillende bandjes op, alvorens op zijn eentje het waar te maken. Steve scoorde regelmatig zonder echt aan de top te komen. Higher Love bracht het in 1986 tot plaats 24 in de Nederlandse top.

In Europa, de populairste groep in de jaren 70 en 80, zouden we vele correcte antwoorden binnenkrijgen. Vele zouden uitkomen bij ABBA. 5 jaar na hun Eurovisie-overwinning was het de beurt aan Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Fijn dat je luistert naar jouw zomerradio 2026. Maxim en zijn schrijversteam schreven deze zomerhit uit 2023, die als duo werd ingezongen samen met de Nederlandse zangeres Emma Heesters. Daarmee brengen we een bezoek aan de muzikale zomerperiode van exact 3 jaar geleden. Dat hadden wij moeten zijn.

0: Deze Belgische Nederlandse Judith wordt nu reeds voorgesteld als het grootste jonge poptalent in Vlaanderen. In 2022 werd ze bekend toen ze door juryleden Pommelien Thijs en Snelle tot winnares van de M&M talentenjacht Rising Stars werd gekozen. Ze ging mee op tournee met Pommelien, verzorgde voor programma's van een Rick Astley, Milo en Paul Michiels. I'd Love to Be in Love, dat is haar nieuwste en hopelijk ook een bijzondere grote hit voor deze jonge dame. De tweede uit onze top 40 van 2 augustus 1975 was de hoogste nieuwkomer op 14 en zou het even later schoppen tot de nummer 1. De ondertussen 93-jarige Kamal veroverde in die tijd vele harten met zijn prachtige The Elephant Song.
1: Tell me, said the elephant, tell me, brothers, if you can.

Op muzikaal en dansend vlak was het een genie. Op menselijk gebied had hij een paar scherpe kantjes. Maar verder geen slecht woord over degenen die niet meer onder ons zijn. Zoals de King of Pop uit zijn succesperiode 1982. Dat was een ware klassieker van Michael Jackson. Het onvergetelijke Billie Jean. En op 8 juli kregen we het triestige nieuws dat de zangeres met die mooie heese stem er niet meer is. Bonnie Tyler.

Stierf op haar favoriete streek in Portugal. Ze werd er 75. Total Eclipse of the Heart mag haar grootste zijn. Deze vind ik persoonlijk even prachtig om horen. It's a Heartache.

0: Op zijn 14e begonnen als imitator van René Vroeger, die hij in 2002 vertolkte in de Henny Huisman Soundmixshow op de Nederlandse TV. Hij won heel wat prijzen en mooie hitnoteringen in eigen land. Hopelijk krijgt Tino Martin in Vlaanderen voet aan de grond met zijn nieuwste. Die ging dan over Jong en Dom. En we hadden een prachtige top 3 in de week van 2 augustus 1975. ABBA, zij verlieten de eerste plaats met SOS. Ze kwamen op 3 terecht, 5 weken top 40. Barry en Eileen, If You Go, die bleven op de 2e plaats staan, 11 weken genoteerd. En de nummer 1, we hadden een nieuwe, die kwam van de 3e plaats. 2 plaatsjes de hoogte in, 5 weken genoteerd. Country en western muziek, dat krijgen we van Tammy Wynette en Stand By Your Man.
1: Hier is hij, de nummer 1 uit de top 40 van toen.

0: Ze gaf nogthans niet het goede voorbeeld, Tammy Wynette, want ze is niet bij haar man gebleven. Dat was nummer 1 uit onze top van 2 augustus 1975. Tijd om eruit te gaan, dat doen we met Michael McDonald. Die heeft een indrukwekkende carrière erop zitten. Hij is lid geweest van Steely Dan en de Doobie Brothers. Solo scoorde hij 2 keer bij ons, hoewel On My Own was er eentje samen met Patti LaBelle. Maar Sweet Freedom is er eentje om nu en dan nog even terug te horen. Dit was het voor deze week, het programma Door de Jaren Heen. Blijf luisteren naar onze andere collega's en natuurlijk de leuke programma's. Dit alles hier bij jouw radio.
1: Remy Belaert.

0: de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.